biblioteken zeggen ferry was kunnen kussen. Ik vond dat was zo. Kerry, kerry, was dat is wat. Die was radio, ik heb deze coach gegeven. Sami, je werd er een model, dat Sazoli kan het, Sabaya en Lashabo. Ook die was culturalis, op het radio door samen. Die zijn jongens 00, we zijn niet, dat we niet, kutterjak, kutterjak, net van haar om, je hoort ik een schaggy, ferry was, hallo, tot.